Ja, gwy wyn sy'n gwydi ddech chi'n gwydi o jebyg mw, hag yn oedig sy'n o'n chi sef yn dwys ddech chi'n hockey camp ia o chi, yn chi a'i hyn bydd at yn dwys ni sio sabo i gath dy bwyn nes ddogia. Hag yn o'n off-ice training, hag yn esnag tu he yn mynd o hag yn o ddogia. Et sgwyd mas o ddogia, yn chi sy'n wasio chi a. Nid gia, hyn mynd o'n ddogia, bydd bams gybyn anwyd, hag yn o'n mega jyst o ddag nos o ddech chi. O jebyg mw. Ia, ag yno ai, dyna mysig i sgyd, gyd i ddysbwyta ag yno, so dem snit ai fitness challenge ai ag yno tiga. Na nachol gyd a ddichtog tiga i sgwyd si do nano, tiag o dyna mysig i sgyd, bi hi mai gyd ai nisio di sgwyd sydd yn na hai gyd i'r sbrans gyd bisom, na nachol ai gyd i smed o hagnu tiga ag o gwyd si do do gyd. Ag yno fitness challenge, gyd i ddysbwyta gyd, na nachol gyd, dyb nesio do, ag yno diap mogno do gyd i ddysbwyta gyd. Ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld, ik heb het bedoeld,

ach, meg te dóit wat doen, dat is iets gedaan, maar ik stuk hoe zou ik, want het is zwitter en hoorn, als wat ik zo zeg, dat ik schoon niet zoals ik het doen, en dat ik nu op zeg,

Jin skam nant tme ga ya wenchka guten ha wenchka ga ya ai utkan ha mulya che chim hi de gut sai ayuk skun ai ya bich ge wi che de sa si I dich ta go ni ga ga ni dich ta sai utke chim hi de gut wi ma ga I bas ke go I che de wa wi tma de gut ga ne na kon dich ta un ga e dich to da gno ko e bi ta gno ko ke wi si tma ha gno do ga wen sai yeah, I want to dig to the notion dig down scale. Oh, then is the my East Main. I ask my god, I buy your hair. I then I could go on a dig to the notch get down here. Had you some magnet get to eat that? I eat down scale. I traditional healer Wendy Hill. Okay, we are using a message. You should get you can just sit out here with the high with the catch East Main. Okay, gemma gaine na ko get gon to dagnu ja taksis ke chi to dagnu on her is good ke mitochan ge ai tut ko ke hai na ko is na gon ke is wa we dagnu ke gon ai is good ge then it's point gan de hai gan de hai then it's then it detoxit ge school ke then is say ai out to be good get to go on a naku can you I nanaku is not good and you get to go you high school go out say here's a youth say get him hug no dog get my guy it's good morning dog yeah okay get the good night and it's good maganosh get away beat the macho when I'm with it okay get the good night and hug yeah I'm with diagnosis get me know what you are with get answered just me know what seat going ahak shit mugen yu chgoy isnits ke kya ye to gun enten how I a big shit go in ji I am had we you ke isko okay mugma gai nya gen ke spa wi ten on ha e we im hegen has sko ge big shit ge was gonna dab it sit ge I am had we you ke okay mugma get sit gen at starson alfred gilpin nugen ji im hegen a new big stone ni sauce ni ein und nisch ni sos nisch du steht starson ge ma ge ja und de de sche ja und de sche na du I ja de ka facebook ha gut de de ju samson na mo ge okay und de sche we men ji ha gut sa sei ben bu ich we yo ge me go ge und de de sche ge I ja old factory ha gut de hai megoch ich da doge akusstent stum de no big stot de bun at de neben hier et ju edo ge mine de hai na ho ge chu yo ei mamu ge ta do okay u he ma ge u ge mastis kano che hoch it sko dustet egot de chi switch na ich to da gno chi ge u ma ge ni shu chi shige chi ge ni shnu yana ne ot chi sko se tugni us ni wa na ga sta do ge na na ga sta do ge as kom ji se ge a ma chi ge et a gno do wen chi ta sp so do ma chi chi chi ko chi go yo na ko no wen chi say here and they I kukum, I apskagen ge, I scarf, ge ma ge cheo studen, egunen he ze zitske genoch ge. Ge hun jis, I Indian taco, I inspa mognoch ge, uge en ishu jishigaz ge. Natasha and nugget stage, we yo ge ke dugene, go gets katigano, say uta abatko ge, I canoe reese, Eganen has padu digno ge hai to kuni gent and how I hell sni judge ge je medo hado hayo ge je medo hi wedo ge na nakuis medo ani chint ge ji just say mujik taganoch okay when's my ge he ge isagum diska we with te done de hai gene de we spido hai he to kuni osen tai ge did you wait to make yeah how could you that and how when did you speak you again and how mean come get to talk to did you bet you were who you yeah okay you did this again hey yeah but you did me go jet on which go the old factory I could know had douch fishing derby yeah I could know get me coach okay wap check with my stickers but do that again on her needs no big stuff to just rest it to her I may go even know be some yeah okay we did this again
Wat maak stuurt? Ik weet nog niet dat je een gat koos stuurt piegen. Hij piek stuurt iets naar de zegde. Toen dagen nog zo het meestal om niet ben gehoord. Dat je maar moe dag ja. Ik ga je uhe maar je uge dat koos stuurt. Niet schut de jis koos de uhe. Hij uge. Na kijk wat ik bijsch maar koos ke. Dat ik spnaat bijsch maar dat je die dagen nog zijn het. Ik toen dagen nog ja. Ik kon jis en ik schut jis ja. Zeg niet dat dagen nog ook ja. Ik was kapen aan nog ja. Dat je ja, mean ge, maar ge jij moet mensen gaan, met dat is speech. Ik weet het pas door degenen ge, ik heb dit gewoon enten houden en ook workshops ge. Want dat is een beetje dagen ook ge, en dit is hoe je als kunstje wanneer ge, als je in een nacht dagen ook, als je het ziet dagen ook ge, bij ge speech. Ik weet pas door degenen ge, ik heb dit gewoon enten houden en ook ge, als je gooi is wat die weet ook iu iets doen jou. Hij, als je niet ziet, hij degenen is het ziet ook ge. Ik ga je kijken dat ik een volleyball tournament heb. Ik heb een een ik had je gesproken spiesem, ik had ze boven bij je mama niet zo toestel ja, spaat uw dagen nou, ja, bij jou deed deze net en hou hij, en mama weet ook jouw ziet, en mama weet nou nog jouw oud, en niets, hij wat je gewoon wat maakt stu, ik heb mama weet nou nog, ik weet niet dat uw dagen nog zo hè, ik hoor niet zo dus ik had jij, nee deze geen zie je, ons niet zo je spreekt dan de hij toch niet was hij hè, ja, hij jouw je bij haar nou dag ja, ik ga je, is ik om, is het zo bij jij hè. Alleen schap nog steeds kijk met dat die spits als het spat is bij jou en hij wordt daar bang ja hij en het kan spat boosheid en ziet hij us niet dus am dan ziet hij hij gaat zien dus dat ja hij niche groups daar ook hij ziet hij groep A am dan gaat zien dus dat nu zien zie het toestijd gaat tot ko nieuw hij Youth Summer Cultural Camp, ja, do. Ik heb net de magot te bieden, ik heb het toen niet eens naar je hagen, do. Ja, we hebben dit tot coach gooien, we hebben cheese, ik ben een heihe. Eeuw je moon, ja, abit gent en houdt het juist muziek tijd, en met de hagen, do. Ja, ik ben je snagen, ik ga. Get cheo, chino, ja, ik de dio, heb beetje de baas om stagger, do. Ik mag de nako, is waptie, waptie, goed dog, ja, eeuw's good major new, ja. Ja, ik weet het niet, dan ja, ap dat je zich een beetje dog, ja. Ja, hij en een goed gooi, die twee dagen een boek maken. Ik heb een hekjes in een nacht stagen. Als je gaat dan een dichtakje naar je cigars, samen met je cigars. Hij moet je maar goed goed twee dagen ook. Ja, ik keer hij ook skate gooi op moes. Ik was skate gaat gooi, ik had het goed marshals. Geel skate gooi op EU. Ik doen. Ik kon een nieuw jet goed marshal dog. Ja, keer hij skuddigheid. Nana jagged skuddigheid door dagse. Je gaat je de gis dagen. Zo weet dan ons. Ik weet hij, jij moet toch ook eens gooien gaan doet ko. Nu ga je zich gaan eens keer maken je dat hij medewerder en ook ook en jou hij. Io ino ga je dus medewerder traditional games. Ik ga je min kamp je bij je bij door de hij. Dan denk je wat maak je doet. Ik ga je bij zijn dat we als kunnen jongen ga je toch eens keer. Ik weet niet wat je wat je kan hagen of dat. En ik heb man heeft je bus hagen of dat ja. Ik ben dus weet dat. Het is dagen nog zo die dit zo op maak stuurtje. Wat zo'n beetje kunnen het dagen nog zo je. Megots bij jou jouw daar het dagen nog zo. Ik ga je hoe heet maar ga je. Ik weet nog wat je die dit zo was one PO post. Ik denk dat het dagen nog zo. En na kort je het dagen nog hij megots ga op een bijtagen smaak hij. Hij was hagen nog daar op iets. Ik ben heel big. Je kan het doen. Dan na ik ook schorsen aan ons keer. Ik ben nu ik doe dagen ons keer. Ik ben nu je op het zeggen. Dan smaak ik het gewoon dicht doe dagen nog. Hij na ik ook gaan dicht daar ons keer. Ik weet ziet hem hier weer.